0: Dat is niet wat ik jij nog zegt, dat is het net goed te maken. Mijn dat is zo goed in Zitka. Als ik niet zo goed te maken heb, dan kan ik 35%, 40% van de koor. Ik wil dan ook niet zo goed te maken dat ik niet zo goed te maken heb. Mijn dat is spraken hier, 2000 Zitka. Ik ben eigenlijk snel in die zwang door, want je doet het bond ook, hè? Is zeet ook, nee, ga. Zoals ik dit aan hoor, ik denk wel. Ik ben als school straks, hè? Schrik er wel niet aan hoor. Mijn is de heer. Mijn, nee, maar ik denk wel, dat is gewoon een beetje dag nood. Ik ben eigenlijk gewoon, moest dat je me niet. Ik heb wel doen, hè? Ik schrik me met je dan, je gaat. Moet je het bond doen? Ik heb niet gekozen, ik heb het niet gekozen. Voldoen jij dan? Wanneer kan het? Is voor kan het dan gauw niet? Ik wil checken die jullie stiekem in dan? Is nou gewoon dat je wist om het te hebben wanneer? Is het niet? Is wanneer is het niet? Dit wordt kijk eens op hoe zit het met je? Kijk wat is dat kan? Het niet gewoon hij gaat de church maar te gaan naar noord is weer de Quebec is van Canada. Is nou gewoon dat je voldoen kan niet ver. Dit is best om te stiekem naar noord is dan die te moet gaan ogen.
1: Uma gintis ayha kam snosna noch ke magden yagen tia pistoge hajim snosna noch u gintis ayha kebega hem snosna smuya dos bebeteng ya ji ke ji u stabido en ji ayha ji windum snosdo kutge ji ji dos mu ayha chutn hibyo ji jim snosya naga dos snosyan and bam snoso
0: de jobten hè, de niste petrol die hij moet kolist. Nee, ben ik dan naar de onder die staat ja, kan naar de stad nu gaat. Is het wel nu niet eens hier, weet je die nou? Ik nu ben ik op zeker, zijn moet hem nu gaan hè. Ik heb sneeuwen, nee, doet ik bij dan nu sneeuwen, dat ik je bij dan we worden weer naga. Ik ga en dat ik ik wil dat we weer uit bestien nu doen sneeuwen ook weer, hè? Maar ik ze worden weer zeker een job aan het doen hè. Ook ben ik toch Quebec or Daniel Chesma, we put Stanley when the town actually exceeded to vote with even the neighbor is there. They just get or some bit is prevailing to vote with either. I can think neighbor. This is the pig and standard pig, it's the pig and it's done on the bear to the band in the road we have now. We have just supposed to grant you with that.
1: Ei magi ha ujige parti Quebec qua I would nag no do ens ke uten ha Quebec we ate the skate skaji snagwen mean jiji tukchke I ha ne we tukchke de jim snow snanos and get referendum uten ha Quebec to di pakan stage ge jgon dan ha is mount nathan higwin ji and ha
2: Umak mastik o get Simon John hey him. Chigon mag sa spin wing ya je wa pitmen ga min ji speech ga en ga wen nei ha jini kan skik we you ga Quebec jot na gnot ga.
0: Ogen hen na ba ga nen ha ga baske ti ni kan Nigam to Jebus Nakhnega, Jerry Khan, Brihudum, with no Quebec, I will ask.